0: dat zijn normaal.
1: Hoe voel jij je in je vel?
0: De fois bien, de fois mal.
1: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.
0: Je comprends.
1: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.